0: zijn.
1: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saudi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen de steun van Iran. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is er toen in geslaagd om een clandestine versie te drukken waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verhaal relevant, zegt regisseur Michael Roskam.
2: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
1: De film Le Faux Soir komt bij ons begin december in de zalen, maar is dus nu al voorgesteld in Toronto, Canada. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. De andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe is daarnet begonnen. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen gisteravond op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met die overwinning.
3: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. Zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
1: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Vannacht is het droog met opklaringen en later ook kans op nevel en mist. Minimaal rond 12 graden. Straks begint de dag grijs, opnieuw met nevel of mist. En mogelijk ook wat motregen, maar uiteindelijk wordt het wel droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze live.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: Er is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is gisteravond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn daarbij 44 mensen gewond geraakt. Er zaten in totaal zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Volgens de Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was toen in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is erin geslaagd om een clandestine versie te drukken in 1943, waarin andere nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verzetsverhaal relevant, zegt regisseur Michael R. Roskam.
4: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
3: De film komt bij ons begin december in de zalen. In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Dayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht zo voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. Toch heeft de ploeg nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest, zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
5: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder. Maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten. En gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
3: Het weer nog. Het is droog vannacht met opklaringen. En ook hier en daar kans op nevel en mist. Minima rond 12 graden. De dag begint straks grijs met nevel of mist. En mogelijk ook wat motregen. Maar later krijgen we dan toch ook zon en wolken. En blijft het dan voor de rest van de dag droog met maxima tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien. En temperaturen tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is de Tijdloze.

Greetings, girl.

0: De Tijdloze live.
1: Koreaanse leger. Zuid-Korea roept Noord-Korea op om onmiddellijk te stoppen met die lanceringen. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea projectielen richting de zee afvuurt. Begin augustus voerde Noord-Korea ook al ballistische raketproeven uit. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. Op dit moment spelen Ben Shelton en Francis Tiafoe een halve finale. Tiafoe won de 1e set, Shelton de 2e en de 3e. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Bentayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning en met de punten.
2: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en... zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
1: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Droog met opklaringen, maar wel kans op nevel en mist. En minima rond 12 graden de komende uren. Straks begint de dag grijs met ook nog wat nevel of mist. En hier en daar ook wat motregen. Maar later wordt het droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag wat minder, dan zwaar bewolkt met regen en buien. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van...

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 5 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Parijs is het brein achter de gewelddadige homechecking bij voormalig PSG-doelman Donnarumma veroordeeld tot 9 jaar cel. Bij die homechecking in 2023 in de Franse hoofdstad werden Donnarumma en zijn vriendin gegijzeld en mishandeld. De man die verantwoordelijk was voor die homechecking zat toen in de cel en had alles van daaruit georganiseerd. Een van de mededaders kreeg 5 jaar cel. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 7000 bevestigde gevallen.

0: De Tijdloze live.
1: De dag begint dan ook grijs met nog wat nevel of mist en dan mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan wel droog weer met zon en wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en dan tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Dit is De Tijdloze.

0: De tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar nu is er net vaak een overaanbod aan elektriciteit omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart gebruikt ze om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie, Melissa de Prater.
3: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
2: Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte juni maand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen die belangrijk zijn voor het bestuiven van fruitbomen. Maar ook wespen waren er minder. Heel wat mensen vinden wespen hinderlijk. Maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
4: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet. Want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving.

0: De Tijdloze live.
1: De finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Het weer. Vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: de tijdloze.
1: Het is 7:00. Goedemorgen.
2: 7:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen net zo populair zijn. Op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Zij zullen waarschijnlijk hun zonnepanelen dan vaker afschakelen of de energie opslaan. En dat is voordelig voor de gezinnen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
3: Er is een heel grote oneerlijkheid vandaag. Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneel-eigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen en dat is natuurlijk wel een heel grote winst.
2: In het noordwesten van Frankrijk is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. De trein tussen de Normandische steden Caen en Rouen ontspoorde rond 7:45. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 van die patiënten zijn intussen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde hij het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die over 2 weken eindigt met het WK wielrennen.
4: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus het is heel tevreden.
2: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten. Maar de ploeg heeft nog altijd vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
5: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Debat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, ze al die films en series, Benje.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vinden vrouwen dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De tijdloze.
20: Niet kapot te krijgen.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
2: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
0: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
7: De tijdloze.
8: Het is 8 uur. Goedemorgen.
9: Remco Evenepoel lijkt klaar voor het wereldkampioenschap wielrennen. Onze landgenoot heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen in een sprint met twee heldenheid van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekende start met het oog op het WK-wielrennen dat over 2 weken start.
10: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
9: Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Die subsidies waren er om bedrijven te motiveren om zonnepanelen te plaatsen. Maar nu is er net vaak te veel elektriciteit omdat zonnepanelen zo populair zijn geworden. En daarom verdwijnen de subsidies. Het geld dat de overheid bespaart, wordt gebruikt om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
11: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
9: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met een speedlek of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met snelle elektrische fietsen of elektrische steps. En dat is een stijging van 10%. In totaal gebeuren nu al bijna de helft van alle ongevallen op weg naar het werk met fietsen of steps. In Normandië in Noord-Frankrijk zitten we dan, is gisteravond een trein ontspoord. 1 wagon kantelde en daardoor gingen 4 wagons uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn daarbij 44 mensen gewond geraakt en er zaten in totaal zo'n 180 passagiers in de trein. Die trein zou mogelijk iets hebben geraakt dat op de sporen lag. Op het Europees kampioenschap basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Zondag staan de kwartfinales op het programma. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het enige doelpunt viel net voor de rust. Anderlecht doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning.
12: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, de tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. Zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
9: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. De dag start grijs met lokaal ook wat mist. Daarna droog en in de namiddag ook zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en lokaal ook echt felle buien. Dan halen we nog 21 graden.

0: Optimus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Help, de kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
4: oh,
6: op conference peren en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
0: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
7: Mijn steun heb je.
0: Oh, zeg. Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel, leef beter.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 90.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: De tijdloze.
11: Niet kapot te krijgen.
10: De tijdloze.
12: Niet kapot te krijgen. Lek wie er in de nonen zo'n zijn. The world.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
5: Zie het.
6: Grazer!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De tijdloze.
12: Het is 9 uur. Goedemorgen.
13: De elektriciteitsfactuur wordt per jaar een paar euro goedkoper. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Die subsidies waren er om bedrijven te motiveren om zonnepanelen te plaatsen. Maar nu is er net vaak te veel stroom omdat zonnepanelen zo populair zijn geworden. En daarom verdwijnen de subsidies bijna volledig. Het geld dat de overheid bespaart wordt gebruikt om de factuur voor iedereen met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
14: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
13: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval heeft met speedilek of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met snelle elektrische fietsen of elektrische steps. En dat is een stijging van 10%. In totaal gebeuren nu al bijna de helft van alle ongevallen op weg naar het werk met fietsen of steps. In Normandië, in het noordwesten van Frankrijk, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen en een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. 130 brandweerlui kwamen ter plaatse om de passagiers uit de trein te bevrijden. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Volgens Franse kranten wordt er bekeken of er misschien iets op de sporen lag. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. In een sprint met 2 haalde onze landgenoot het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekende start met oog op het WK-wielrennen dat over 2 weken begint.
15: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
13: Op het Europees kampioenschap basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen van KV Mechelen. Het enige doelpunt viel net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten. Mechelen-trainer Fred van der Briest blijft in zijn ploeg geloven, zegt KV Mechelen-speler Mairon van Brederode.
16: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
13: De dag start grijs met lokaal ook wat mist. Het blijft wel droog met in de namiddag ook zon bij temperaturen tot 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen, lokaal ook buien. Dan halen we nog 21 graden.
11: De tijdloze jaren 90.
6: Stefan Akkermans.
17: Hey, goedemorgen. De goddelijke heilige periode is opnieuw aangebroken. Dit zijn jullie tijdloze jaren 90 tot 12 uur. Met nu eerst Pulp and Common People. Ja, Kakkers schreef het over een Griekse kunststudente die hij had ontmoet aan de universiteit. Een rijke vrouw die het romantisch vond om te leven zoals gewone mensen, zonder ooit de consequenties te voelen die gewone mensen wel voelen. En Cocker was woedend, maar op een manier die perfect paste in een nummer. En hij schreef het in 20 minuten op een keyboard in een flatje in Sheffield. En de tekst bevat een van de scherpste zinnen in de popgeschiedenis. Dance and drink and screw, 'cause there's nothing else to do. Wat een fijne gedachte op deze zaterdagmorgen. En dat allemaal op de internationale dag van de migraine.
12: De tijdloze jaren 90.

0: De Tijdloze live.
1: Zonder dank, Pulp en Common People. En dan The Verve en Drugs Don't Work op 1 september 1997. De dag nadat prinses Diana was omgekomen in Parijs. Ja, puur toeval, want Richard Ashcroft had de nummer al in 1995 geschreven. Aanvankelijk over zijn eigen druggebruik. Ze maken me erger, man, maar ik blijf ze nemen uit verveling. En later bleek het ook over zijn vader te gaan. Die stierf toen Ashcroft 11 jaar was. En over zijn schoonvader, aan wiens ziekbed hij de tekst afschreef. En 3 lagen in 1 nummer. Geen van alle bewust gepland als groot statement. En producer Chris Potter noemde het de beste vocaal die hij ooit had opgenomen. Het bereikte nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. In een week dat de hele natie in rouw was. Voor een nummer dat daar niets mee te maken had. Maar alles mee klopte. Alles.

Dankjewel, Soundgarden. Happy Mondays dan met Stapan. En dan zitten we net op de rand van de jaren 90. Manchester, het jaar van de wereldbeker in Italië, van de Duitse hereniging, van Nelson Mandela, die vrijkomt. En Stapan is de samenwerking van de Manchester scene in één nummer. De dansvloer en de gitaar, de roes en de ochtend erna. Alles tegelijk.

Happy Mondays en Stepan. Laten we even terugkeren naar 1999 voor Jamiroquai en Can't Heat. Stuart Zander, de bassist die het geluid van de band mee had gebouwd, verliet de groep midden tijdens de opnames van dit album. Omstandigheden onduidelijk, officieel persoonlijke redenen, maar Can't Heat is het nummer dat het meest klinkt alsof hij er nog bij was, terwijl hij dat niet was. En de video werd geregisseerd door dezelfde man achter The Prodigy, Smacks My Bitch Up. Geen toeval dat beide video's zo sterk visueel zijn.

0: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
4: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: De tijdloze.

De tijdloze jaren 90 met uiteraard Pearl Jam en Black. Eddie Vedder schreef het over zijn eerste grote liefde en relatie die eindigde voor hij beroemd werd. De koning van de tijdloze in onze tijdloze 100 en meer dan terecht. Dan gaan we naar 1994 voor Edwyn Collins en A Girl Like You. En Collins had op dat moment al 10 jaar achter de rug als frontman van Orange Juice. Ja, dat was een van de meest invloedrijke bands uit de Schotse post-punk scene, zeg maar. A Girl Like You was zijn tweede poging als solo-artiest. Zijn eigen studio, zijn eigen geld. Geen label dat meekeek en het werd, jawel, zijn grootste hit ooit op zijn 34ste. Na een decennium proberen. En in 2005 kreeg Collins 2 hersenbloedingen achter elkaar. A Girl Like You klinkt dan ook anders dan het deed in 94. Niet het nummer zelf, maar gewoon de wetenschap wat erna kwam.

Voor wie hem gezien heeft deze zomer met veel plezier op Rockwechter, Moby en Every Time You Touch Me. Ja, hoe weet dus de documentaire? Je hebt er waarschijnlijk al over gehoord. De 2 uur durende docu over Live 25 Tour en Eurovisies vooraf en zo. Sinds woensdag in de Kinepolis te zien. Een aanrader echt in IMAX. Op groot schermen en met fantastisch geluid. Een mooie documentaire. Vergevingsgezindheid komt ook zo mooi in beeld in de documentaire. De docu was te zien op woensdag 9 en donderdag 10 september. En de laatste, ja, die komt er ook nog aan. Komende vrijdag 18 september is dat bij Kinepolis. Daarna komt het op de Disney+. Maar als je voor vrijdag nog een ticketje kan scoren, ja, dat is absoluut een aanrader.

0: Dankjewel Oasis. En zometeen nog een keertje De Mens en Dit Is Mijn Huis. En voor wie het nog niet zou weten, het zou kunnen natuurlijk. Frank van der Linden was journalist destijds bij Humo. En hij liet de job vallen om muzikant te worden. En de eerste demo's waren in het Engels. En op een bepaald moment schakelde hij over naar het Nederlands. Omdat hij in zijn moedertaal beter nuances en woordspelingen kwijt kon. En Dit Is Mijn Huis was de eerste single uitgebracht destijds op Play That Beat. Het label dat in die periode het beste wist wat Vlaamse rock moest zijn. De tekst is spaarzaam, bijna klinisch en laat precies genoeg open om ongemakkelijk te worden. Van der Linden had als journalist geleerd wat weglaten met je doet.
1: De tijdloze.

stem klinkt ondertussen iets zwaarder, matuurder, zeg maar. De mens, en dit is mijn huis. En hier is De Scene en Rigoureus in 1990 van Blauw. En Telau gebruikte het woord rigoureus. Niet het meest voor de hand liggende woord natuurlijk in een nummer. En dat maakt het nog te kloppen ook. Ja, dat was een gave, niet alledaagse woorden een rock'n'roll gestalte geven zonder dat het belachelijk wordt. Rigoureus stond aan het einde van het album, alsof Telau het beste voor het laatste bewaarde en wist dat niemand zou afhaken voor wie er was. En later op zijn laatste concerten wist de zaal wat voor wie wacht, komt alles steeds te laat echt betekende. En ik was erbij toen in de AB van Brussel. Die werd er helemaal stil van. Lau wist het ook. Dit is De Scene op zijn allerbest toen in 1990.

0: Zometeen nog meer jaren 90 met dan de World Urban Dance Squad, Meredith Brooks, maar ook Deus en Garbage. Zometeen.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferencepieren en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, ben een held.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: De tijdloze.
11: Het is 10:00. Goedemorgen.
12: De elektriciteitsfactuur wordt per jaar een paar euro goedkoper. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen van de Vlaamse regering. De elektriciteitsfactuur wordt zo voor iedereen een paar euro per jaar goedkoper. Vlaams minister van Energie, Melissa de Prater, legt uit wat er is beslist.
13: Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneeleigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen.
12: In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook ingeademd hadden bij een brand in hun woning. Een deel heeft het ziekenhuis wel alweer mogen verlaten. De brand brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer moest de bewoners bevrijden met ladders. Het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. In een sprint met 2 haalde onze landgenoot het van de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft vertrouwen voor het WK-wielrennen dat over 2 weken start.
14: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk, dus het is heel tevreden.
12: En nog in Canada, in Toronto, was de film Le Fossoir, de nieuwste film van Michael Roskam, voor het eerst te zien. Het waargebeurde verhaal gaat over de Waalse krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was toen in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet slaagde erin om een geheime versie te drukken waarin werd gelachen met de Duitse bezetters. En ook nu is dat verhaal zeker nog relevant, zegt de regisseur.
15: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
12: De film komt in ons land begin december in de bioscopen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start met veel wolken, daarna volgt regen en lokaal ook buien. We halen dan 21 graden.
10: De tijdloze jaren 90.
11: Stefan Akkermans.
0: Hey, goedemorgen. Dit zijn jouw heilige tijdloze jaren 90 tot 12 uur. Met nu op de menukaart Black Rose en Remedy. En dan zitten we in 92. Het volledige album werd opgenomen in 8 dagen. Elk nummer 1 of 2 takes. Niet meer. Geen opnamestudio-trucjes, geen overdubs. Gewoon een band die weet hoe het moet eigenlijk. En terwijl Seattle de wereld domineerde met grunge, stond een stel Gregorianen te spelen alsof het 1972 was. En niemand die dat kon verbieden. Remedy stond 11 weken op nummer 1 in Amerika.
11: De tijdloze jaren 90.

0: kwestie van er een klein lapje op te geven op deze schone zaterdagvoormiddag. De Black Rose en Remedy. We gaan naar 1999 voor Underworld en Jumbo. Ja, het jaar van de millenniumbug dus, hè, van Kosovo, van Flair, die dacht dat alles goed zou komen. En Underworld trok zich daar weinig van aan en maakte gewoon muziek die klonk alsof de toekomst er toch was. Ook al wist niemand precies hoe ze eruit zag. En Jumbo is het rustigste nummer op het album, wat bij Underworld betekent dat het je ribben niet breekt, maar alleen een klein beetje duwt.
1: Brother's a little sale on vests at Walmart. $9.
2: Oh yeah?
1: $8 something, yeah. Nice little vest, light.

bij zich, mannen. Sint-Andries MC's. En dan is er Meredith Brooks en Bitch. Jawel, dat geweldige nummer in 97. Een nummer over vrouwelijke complexiteit. De bitch. De geliefde, het kind, de mama, de heilige, de zondaar. Ja, alles een beetje tegelijk. Brooks wilde geen keuze maken tussen die rollen. En dat is precies het punt in een jaar waarin de Spice Girls girl power hadden teruggebracht. Tot een slogan was dit, ja, net iets scherper en minder verkoopbaar. Het haalde nummer 2 in Amerika, verloor van I'll Be Missing You van Puff Daddy. Ja, wat ook iets zegt over 1997. En radio DJ's die mochten de titel niet uitspreken, maar hadden gewoon geen probleem met het nummer zelf te draaien.

Meredith Brooks en Pitch. En hier is Urban Dance Squad en Grand Black Citizen. Opgenomen in de ICP-studio's in Brussel. Een heel beroemde studio. En ook dezelfde studio waar hun debuut 2 jaar eerder was gemaakt. Geproduceerd door Jean-Marie Aerts van, jawel, TC Matic. Een Nederlandse band die haar platen in Brussel opnam. Wat voor die tijd niet ongewoon was, maar ook niet vanzelfsprekend. Urban Dance Squad begon in 86 als een eenmalige jam-sessie in een Utrechts clubje. Maar ja, het is gewoon uit de hand gelopen.

0: zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord.
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: De tijdloze.

Laat dit maar knallen op deze zaterdagochtend tijdens de tijdloze jaren 90. November Rain van Guns N' Roses. En hier is het fantastische Twee Meisjes van Ramon van het Groenewoud. Ja, een piano, dat weet je. Een simpele tekst en dan die gitaarsolo van Rick Aert. Die breekt het nummer open op een manier die niemand verwacht. Ramon noemt zichzelf muzikant, dichter, filosoof en clown. Dat zijn vier omschrijvingen te veel voor wie gewoon, ja, goed schrijft. Twee Meisjes is het bewijs. Een man die meisjes op het strand observeert, modebladen, dromen van een prins. En ergens in die observatie beseft hij dat hij zichzelf niet meer zo jong voelt. Dat zegt hij niet, dat laat hij gewoon de gitaar zeggen. En dat is het verschil tussen een goed nummer en een tijdloos nummer. Twee meisjes.

misschien wel het allerbeste van Remo. Daarover kan je blijven discussiëren natuurlijk. One Hot Minute, het zesde studioalbum van Red Hot Chili Peppers. Dat kwam uit op 12 september 1995. En dat is vandaag dus 31 jaar oud.

0: uur de Peppers voor de tijdloze jaren 90. En zometeen Metallica met The Unforgiven. Ja, James Hetfield die wilde klinken als Chris Isaak. Dat heb je goed gehoord. Dat is een zin die je normaal niet uitspreekt over Metallica. Maar het is wel wat hij gezegd heeft. Zijn moeder stierf aan kanker toen hij 16 was. Ze was Christian Scientist en weigerde medische behandeling. The Unforgiven gaat over wat dat doet met een kind. De isolatie, de regels, de onvrijheid. Gewoon een man die opruimt wat zijn jeugd had achtergelaten. Dat hoor je zometeen.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders. Leontis.
3: Welke formaliteiten als starter?
4: Formeel mag altijd.
5: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.
16: De tijdloze jaren 90.

Metallica en Unforgiven, hier is Gorky en Berenjager. Luc de Vos die droomt dat hij iemand anders is. Een berenjager zelfs, in Alaska, doorheen bergen en ijzige wind. Welkom in een café vol dronken oude mensen. Het is een fantasie over een leven dat stoerder en eenvoudiger is dan het zijne. Dat is zelden zo eerlijk gezegd als hier. De Vos beschouwt het album waarop het staat. Hij leeft zelfs als een mislukking. Dat zei hij over een album met Berenjager erop. Zijn eigen oordeel over zijn eigen werk was dus consequent streng en vooral consequent verkeerd.

0: Zometeen nog een uur jaren 90 met Foo Fighters, Nick Cave and the Bad Seeds, Macy Gray, maar ook Charles en Eddie en Eels.
1: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: De tijdloze.
7: Het is 11 uur. Goedemorgen.
8: De Vlaamse regering start met de grootste besparingsoefening ooit. De Vlaamse regering probeert de komende 2 weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Minister van Begroting Ben Weitz wil zeker de vele subsidies die Vlaanderen geeft herbekijken om Vlaanderen financieel weer helemaal gezond te maken.
9: Ik denk dat als je ervoor wilt zorgen dat de rekeningen op orde worden gezet, dat we ook moeten kijken naar die subsidiestroom. En die is doorgeslagen in Vlaanderen. En daarom ook heb ik verschillende maatregelen op het oog om ervoor te zorgen dat we die subsidiestroom aanzienlijk gaan inperken. Je kan ook niet anders. Als je staat voor zulke grote begrotingsinspanning, ja, dan moeten we ook in eerste instantie kijken naar de uitgaven van die overheid en dus ook naar die subsidies.
8: De Vlaamse regering heeft ook beslist dat het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen 4 extra verdiepingen mag krijgen. Het hotel kan zo 137 extra hotelkamers voorzien. Nu, er was heel veel protest tegen de uitbreidingsplannen, vooral van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra bouwlagen het uitzicht op zijn boerentoren zullen belemmeren. Maar daar werd rekening mee gehouden, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
10: Door die optopping toch wel te doen op een manier dat ze maximaal ook respect heeft voor de omgeving, mogelijk visuele beperkingen zou opleveren. Ik denk dat de historische skyline van de boerentoren dat die maximaal kan behouden worden, bewaard blijven, in combinatie met dit project. Ik denk dat het allemaal belangrijke ontwikkelingen zijn die we maximaal moeten faciliteren voor Antwerpen.
8: Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook ingeademd hadden bij een brand in hun woning. Een deel van hen is wel al opnieuw thuis. De brand brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. Het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar. En in het Midden-Oosten heeft Saoedi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding gesloten. Die is geraakt door drones. Mogelijk zit achter die drone-aanval een gewapende groep die banden heeft met Iran. Op satellietbeelden zijn grote rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Houthi-rebellen uit buurland Jemen die hebben ook een belangrijke zeestraat bezet die naar de Rode Zee leidt. En daardoor lijkt de oliebevoorrading verder in de problemen te komen. Want ook de zeestraat van Hormuz is nog altijd moeilijk bevaarbaar door de nieuwe aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. En de olieprijzen zullen waarschijnlijk door dit alles opnieuw stijgen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 22 graden. Morgen start met veel wolken. Daarna volgt regen en lokaal ook buien. We halen dan 21 graden.
6: De tijdloze jaren 90.
7: Stefan Akkermans.
0: Hey, goedemorgen. Nog een uur tijdloze jaren 90 met nu Foo Fighters en Learn to Fly. In 1999, het jaar van de Kosovo-oorlog. Van een wereld die zich zorgen maakte over het millennium. En van Dave Grohl, want die maakte een nummer over opstijgen. Niet als politiek statement, niet als commentaar. Gewoon een melodie die bleef hangen. En een refrein dat je kon meezingen zonder erbij na te denken. Dat was precies de bedoeling. Grohl had jarenlang in de schaduw van Cobain gespeeld. Letterlijk, dat weet je, achter een drumstel. En Learn to Fly was het bewijs dat hij ook vooraan kon staan.
7: De tijdloze.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze jaren 90.

En Sophie Nadine kon vliegen. Learn to Fly van Foo Fighters. Mano Negra, Damarin en King of Bongo in 91. We zitten in Parijs. Een groep vrienden en familieleden. Manu en zijn broer Antoine, zijn neef Santiago. Die punk, reggae en flamenco door elkaar gooiden. Zonder er het naam voor te zoeken. In een jaar waarin grunge en dance de agenda bepaalde, reed Mano Negra door heel Europa. In een busje dat even kapot was als vol. Ze speelden op treinstations, in fabrieken, op straat. Overal waar een podium ontbrak, maar een publiek aanwezig was. King of Bongo klinkt ernaar. Een nummer dat niet vraagt of het welkom is. Maar ja, gewoon begint te spelen. En zo hoort het ook. Mano Negra, King of Bongo.

Joan Osborne en One of Us. Nick Cave en The Bad Seeds nog een keer. Ik heb ze live kunnen meepikken. Hier werd Oh Children opgenomen in Parijs met een gospelkoor dat Cave zelf had voorgesteld. Hij zei erover: met een stem als de mijne vraagt het koor een zekere lichtheid. Iets dat ik zelf niet kan brengen. Dat is zelfinzicht van het zeldzame soort. Oh Children sluit het dubbel album af als laatste nummer. 6 minuten en 51 seconden. Een brief aan toekomstige generaties die de fouten van de vorige erven. Cave, of was dat op het moment papa, en dat hoor je in 2010 trouwens, gebruikte de Harry Potter film het nummer in een scène, een van de meest ontroerende momenten in die reeks, gedragen door een nummer van Nick Cave. Ja, dat had niemand voorspeld, maar ja, het paste perfect.

0: Gelukkig heb ik hem in juni live aan het werk kunnen zien. Nick Cave and the Bad Seeds and No Children. En hier zijn Eels and Beautiful Freaks zometeen. Ja, een album dat begon als een reeks demo's op een viersporen recorder thuis. En eindigde als een van de meest eigenwijze debuutplaten van dat decennium. Je hoort het zometeen.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja.
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja. Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
11: Ja. Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
14: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
13: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
14: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
13: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
14: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
13: Ramen, deuren, veranda's?
15: Reinaars Aluminium.
14: Vind je vakman op reinaars.be.
16: De tijdloze jaren 90.

mooie Beautiful Freak van de Eels. En dan Ecstasy met de Ballad of Peter Pumpkinhead in 92. Andy Partridge had na Halloween een uitgeholde pompoen op een hekpaal in zijn tuin gestoken. En elke dag liep hij er langs op weg naar zijn schuur en zag hem verder weggaan. En hij voelde medelijden met de pompoen. Dat medelijden, jawel, dat werd een nummer. Dus ja, geen perziken, zoals vorige week. In ieder geval, daar gaan we.

Beloved en Sweet Harmony. Het is vandaag 12 september en het is zover. Na 6 jaar afwezigheid maakt Céline Dion vandaag haar grote comeback. Voor het allereerst in haar carrière maakt Céline Dion zich klaar om haar koffers te pakken in de grootste indoorzaal van Europa voor een residentie van 26 concerten. De Canadese viert haar fans in Parijs, dus La Défense Arena, met een reeks shows die gepland staan vanaf vandaag 12 september tot 17 oktober. Dit jaar gevolgd door 8 tot 29 mei 2027.

0: zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: De tijdloze jaren 90.

koning is gekomen, heeft mijn meisje meegenomen. De koning. Wind. De koning heeft gelogen, zij is erin gevallen.

0: Waarschijnlijk was je dit nummer wel ergens vergeten, denk ik. Twee takt met de koning en de nar. Ja, Macy Gray dan maar met I Try. Gray had midden jaren 90 een platencontract gehad bij Atlantic Records. Een album gemaakt. Maar goed, dat album werd nooit uitgebracht. Ze werd secretaresse, trouwde. Ze kreeg 3 kinderen. En scheidde net op het moment dat ze een solocontract bij Epic tekende. I Try gaat over die ex-man. Ze wilde sterk zijn en verder gaan, maar kon het niet. En dat klinkt door in elke noot.
1: Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

Ik kan moeilijk blijven stilzitten, ik weet het. Ik ook niet. Fateless en Insomnia. Charles en Eddie nog eentje met Would I Lie to You. De vraag in de titel is retorisch, of toch niet? Het is een liefdeslied dat net genoeg twijfel laat om interessant te blijven. Twee stemmen die zo goed bij elkaar passen dat je even vergeet dat ze elkaar toevallig hadden ontmoet. In een jaar vol grunge en dance klonk dit als een tijdmachine. Niemand had die besteld, maar iedereen wou instappen.

0: Yes, yes, dit waren jullie tijdloze jaren 90. Volgende zaterdag hoor je een verse lading om 9 uur. Maak er een straf weekend van. En blijf vooral hier plakken.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved it.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: It was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaak,
6: oh,
7: op conferencepieren en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, met een haal.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
9: De tijdloze.
10: Het is 12 uur. Goedemiddag.
11: De Vlaamse regering start met de grootste besparingsoefening ooit. De Vlaamse regering probeert de komende weken €2 miljard aan besparingen te vinden om de begroting in orde te krijgen. Minister van Begroting Ben Weitz zegt dat er niet alleen naar volgend jaar gekeken wordt, maar ook naar de jaren daarna.
12: Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid moet zijn, dat we verder kijken dan een begroting in evenwicht in 2027, maar ook 2028, 2029 en 2030 moeten gaan voor een begroting in evenwicht, als enige deelstaat trouwens. Maar daarbovenop ook dat we investeren in wat we essentieel vinden. In onderwijs, in welzijn en mobiliteit. Dus dat we en komaf moeten maken met 6 jaar van begrotingstekorten en ook perspectief bieden.
11: Ook de topministers van de federale regering zaten vandaag samen over hun begroting. Zij moeten op zoek naar €10 miljard. In het onderzoek naar de valse bommelding van gisteren op een provinciale school in Gent wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord, omdat die mogelijk heeft meegedaan of meer weet over de valse melding. De school werd vrijdagochtend na dreigberichten ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere verdachte van 15, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. Nog in Gent opent het stadsfestival Eau de Gans met een opvallend kunstproject. Er zijn kopieën gemaakt van een historische trapgevel van de Vrijdagmarkt en een gevel van een smal arbeidershuisje. Die kopieën wisselen op dit moment van plaats en 800 mensen brengen ze in stoet naar hun nieuwe plaats. Regisseur Thomas Verstraeten wil met dit project Gentenaars doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad.
13: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekes, winkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken. En dus het project probeert daar een speelse, toch kritische kanttekening bij te maken.
11: In het Midden-Oosten heeft Saudi-Arabië een belangrijke oliepijpleiding gesloten. Die is geraakt door drones. Mogelijk zit achter die droneaanval een gewapende groep die banden heeft met Iran. Op satellietbeelden zijn grote rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben ook een belangrijke zeestraat bezet die naar de Rode Zee leidt. En daardoor lijkt de oliebevoorrading verder in de problemen te komen. Want ook de zeestraat van Hormuz is nog altijd moeilijk bevaarbaar door de nieuwe aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. De olieprijzen zullen waarschijnlijk door dit alles opnieuw stijgen. En onze landgenoot Justine Gekiere kan dan toch niet deelnemen aan het WK wielrennen in Canada volgende week door een blessure. Gekiere zat in de selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf en daardoor zit haar seizoen er al op. Voor Gekiere is het al de tweede keer dat ze een WK moet missen na een val. 2 jaar geleden, in Zurich, werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky mee aan de wereldtitel. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms ook felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
14: Met de paplepel De tijdloze.
9: De tijdloze.
14: Met de paplepel.

Ik ben Hanne en ik ben ooit, toen ik klein was, eens op reis geweest met mijn ouders. We waren vertrokken op skivakantie en de hele rit lang zat er één cd vast in onze auto. En daardoor hebben we dus enkel heel de rit lang kunnen luisteren naar het album van Michael Kiwanuka. En daarom link ik Home Again van hem altijd aan mijn ouders. De tijdloze.

Het nummer dat er bij mij met de paplepel is ingebracht is zonder twijfel Golden Brown van The Stranglers. Het is het nummer dat mijn mama altijd opzette wanneer we in de auto zaten, omdat dat gewoon haar favoriete nummer was om mee rond te rijden. En ik zal dat nummer dus ook altijd opzetten wanneer ik eventjes in een dip zit en zelf met de wagen ergens naartoe moet. Als ik het nummer hoor, dan denk ik al meteen aan de roadtrips die we hadden door bijvoorbeeld de Oostenrijkse bergen of verder. Maar alleszins Golden Brown van The Stranglers, dat is voor mij het nummer dat hierbij hoort.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergo Sleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergo Sleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
9: De tijdloze.
10: Met de paplepel.
11: Hallo, ik ben Bart en ik ga een nummer van Jacques Brel aanvragen. Omdat dat mij heel hard doet denken aan de ochtenden vroeger, toen ik klein was. Op zondagochtend klonk dat wel eens door de boksen bij het ontbijt. En ik vraag Nummekie te pa aan.
12: De tijdloze.
13: Nummekie te pa. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai.

0: ben Zara en toen ik 15 jaar was, kreeg ik van mijn papa zijn platenspeler, inclusief volledige platencollectie. Ik was daar super blij mee, want ja, dat was de Smiths, de Clash, de Cure. Ik was er helemaal in mee en ik wist, 80's, dat is echt mijn ding. En dan kwam hij met de plaat van The Neon Judgment. Hij zei, dat moet je echt een keer horen, dat ga je heel leuk vinden als je fan bent van die groepen. En ik dacht, what the fuck is dit? Super lelijk. En dan besefte ik, ik snap de 80's niet. Maar ondertussen wel, dus ik kies voor de Neon Judgment.
1: De tijdloze.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter. Leontis.
7: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
8: Ik gun je zeker een eigen zaak.
9: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: De tijdloze. Met de paplepel.
11: Hallo, ik ben Roel en ik heb gekozen voor Green Onions van Booker T en de MG's. Dat is een nummer dat op een plaat stond die we mijn ouders hadden. En mijn vader vond dat helemaal niet goed, maar mijn moeder wel. En wij ook. En als wij op vakantie gingen naar Spanje met de wagen, hebben wij zijn cassetje helemaal volgetaped met alleen dat nummer. En we hebben dat dan opgezet. En pas na 10 keer had mijn vader door dat er toch iets mis was. Maar geweldig nummer.
10: De tijdloze.

Mijn naam is Simon en het nummer dat ik echt met de paplepel heb meegekregen van mijn mama en papa is er eentje van Editors, A Ton of Love. Het katapeteert me meteen terug naar 2013. Ik was toen 10 jaar, mijn zus 9 en mijn broer 5. En voor de verjaardag van mijn papa brachten wij toen samen een intieme cover. En we waren er rots van overtuigd dat frontman Tom Smit daar in de lyrics Chipzak zong. Tot je natuurlijk wat ouder wordt en dan leert dat hij eigenlijk A Chance Of zingt. En jawel hoor, die legendarische cover staat nog altijd ergens op een computer bij ons thuis.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Jij?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: De tijdloze.
10: Het is 1 uur. Goedemiddag.
7: Justine Gekiere kan niet naar het WK wielrennen. Onze landgenote zal het WK wielrennen van volgende week in Canada missen door een blessure. Gekiere zat in de selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. En ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Daardoor zit haar seizoen er ook op. Voor Gekiere is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. In het onderzoek naar de valse bommelding van gisteren op een provinciale school in Gent wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord, omdat die mogelijk heeft meegedaan met de melding of er meer over weet. De school werd vrijdagochtend na dreigberichten ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere verdachte van 15, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. En nog in Gent opent het stadsfestival Eau de Gand met een opvallend kunstproject. Twee volledig nagemaakte gevels van Gentse gebouwen die wisselen van plaats. En die twee gevels die trekken op dit moment met 800 mensen in een stoet door de stad. En zij zullen op hun nieuwe plaats heropgebouwd worden. Deze vrijwilligers wilden graag meewerken aan dit kunstproject.
11: Ik vind het fantastisch dat dat idee hier ontstaan is om die gevels te wisselen van de stad naar de buitenwijken. Dat is een super idee.
12: Ik zing in koor Papillon in Evergem en wij vonden dat wel een tof idee om zo aan een kunstproject deel te nemen.
13: Tof, hè? Van inderdaad verschillende wijken met een hele verschillende karakteristiek en zo. Een keer om te wisselen en met elkaar te verbinden ook, want uiteindelijk daar gaat het ook over, denk ik.
7: De regisseur achter dit project wil de Gentenaars met de actie ook doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. En in Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten is een belangrijke oliepijpleiding afgesloten na een grote droneaanval. En Houthi-rebellen uit buurland Jemen die hebben ook de volledige controle overgenomen over een belangrijke zeestraat die leidt naar de Rode Zee. Dat vertelt correspondent Daisy Moore.
14: Voor nu zeggen de Houthis dat de scheepvaart gewoon door kan gaan met uitzondering van Saoedische tankers. Dat is wat ze de afgelopen dagen hebben benadrukt, dat andere schepen daar gewoon doorheen kunnen. Maar het is wel een feit dat zij op deze manier een volgende nauwe zeestraat kunnen gaan saboteren en beheersen. En dat is natuurlijk iets wat Iran erg goed uitkomt.
7: Want de zeestraat van Hormuz is namelijk ook nog altijd niet veilig bevaarbaar. En door al die nieuwe ontwikkelingen komt de oliebevoorrading verder in de problemen. En dat heeft dan weer invloed op de olieprijs. Die is de afgelopen tijd al sterk gestegen door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. En lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.

0: gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1983. Het Golden Year 1983 staat deze week centraal hier op de tijdloze. En in oktober meldt zich plots een nieuwe, kleurrijke en behoorlijk excentrieke popster. Cyndi Lauper. Met She's So Unusual lijkt Madonna er in één klap een serieuze concurrente bij te hebben. Cyndi Lauper die valt meteen op met haar kleurrijke, eigenzinnige look, haar herkenbare stem en een onweerstaanbare mix van punk, new wave en pop. Girls Just Wanna Have Fun groeit uit tot een feministisch anthem en met Time After Time bewijst ze meteen dat ze ook een prachtige ballad kan schrijven. Cyndi Lauper.
2: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1983.

0: zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: zo goed als nieuw.
1: Hoe maken we bij Laperre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk
2: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar Laperre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Laperre. Wij maken alle oren blij.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conference peren en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, met een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel, leef beter.
9: De tijdloze. Niet kapot te krijgen. Lekker als Sverre in Willebroek zou zeggen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil onder?
12: Sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
15: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
16: De tijdloze.
17: Het is 2:00. Goedemiddag.
18: Niet iedereen is blij dat het Hilton Hotel in Antwerpen hoger wordt. In Antwerpen mag het Hilton Hotel aan de Groenplaats 4 extra verdiepingen zetten bovenop het hotel. Zo kunnen er zo'n 137 extra kamers komen, een fitnessruimte en een openluchtzwembad. Ondernemer Ferno Huts reageert teleurgesteld. Hij vindt dat de uitbreiding het zicht van op zijn boerentoren belemmert en dat de politiek geen rekening heeft gehouden met verschillende adviezen daarover.
19: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want het zicht vanuit de Groenplaats naar in feite een soort die bovenop de Hilton staat, is natuurlijk niet mooi. Ja, Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
18: Volgens Vlaams minister van Omgeving Jo Broens is er wel rekening gehouden met alle kritiek. In Gent opent het stadsfestival Eau de Gau met een opvallend kunstproject. Twee volledig nagemaakte gevels van Gentse gebouwen die wisselen van plaats. En de twee gevels zijn verwisseld met een stoet van meer dan 1000 mensen. Deze vrijwilligers wilden graag meedoen.
20: Creatief, een band tussen het centrum van de stad en de buitenbuurten.
21: Dat zal wel een andere sfeer geven. Het is wel leuk om dan andere mensen naar hier te krijgen, denk ik.
22: Ik denk dat het wel goed is dat er voor de Brugse Poort iets gebeurt.
23: Ik vind het wel cool eigenlijk dat je opeens zoveel volk is. Ik zie hier nooit superveel volk als ik hier passeer, dus dit is iets anders om te zien.
18: Langs het parcours stonden ook honderden mensen. De regisseur achter dit project wil de Gentenaars met de actie doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. In de Indische hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen. Dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En ook Iran en de Verenigde Arabische Emiraten nemen deel aan deze vergadering. Een belangrijk thema op de agenda is de oorlog in Iran en de gevolgen voor de olieprijs. Die heeft gevolgen voor de economie en de energievoorziening in de hele wereld. En Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Justine Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. En ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Voor Gekiere is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK moet missen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan er ook een onweer bij zijn bij temperaturen tot 21 graden. De tijdloze.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1983. We dompelen ons deze week helemaal in het Golden Year 1983 op de tijdloze. De Jam is dan net verleden tijd, maar Paul Weller heeft alweer een nieuw plan. De Style Council. Samen met pianist Mick Talbot gooit hij het muzikale roer helemaal om. Hun eerste optreden is op een benefietavond voor werkloze arbeiders in Liverpool. Muzikaal krijgen we cocktail jazz, soul, pop en zelfs een vleugje bossa nova. Speak Like a Child en Long Hot Summer worden ook bij ons vaak op de radio gedraaid.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1983.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Het zijn de laatste dagen van de Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen.

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu! Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: De tijdloze.
15: Het is 3 uur. Goedemiddag. Weet jij of er in je buurt een defibrillator hangt? Het Rode Kruis vraagt om in je buurt te controleren waar automatische externe defibrillatoren hangen. Dat zijn draagbare toestellen die je hartritme kunnen analyseren en die wanneer nodig een elektrische shock kunnen toedienen, bijvoorbeeld bij een hartstilstand. Ze hangen vaak op openbare plaatsen zoals sportclubs en bibliotheken en in de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 van die toestellen geregistreerd. Ze snel vinden en juist kunnen gebruiken is belangrijk, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
16: In België krijgen dagelijks heel wat mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Niet zo heel veel mensen overleven dat. Tenzij je heel snel kan starten met reanimatie en binnen 3 tot 5 minuten een AED kan gebruiken. En dan gaan de overlevingskansen echt heel sterk omhoog. Dus het vinden van een AED, het toepassen van de juiste technieken, is heel belangrijk.
15: Als de plaatsen in de app niet zouden kloppen, kan je dat ook best aan het Rode Kruis melden. Het is vandaag Wereld Eerste Hulpdag. De leerling van 15 die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding in een provinciale school in Gent, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Via het online schoolplatform Smart School kwamen plots dreigberichten binnen. 850 leerlingen werden daarop geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden op de school. Een tweede minderjarige werd vandaag ook verhoord voor mogelijke betrokkenheid, maar voor hem volgen nog geen maatregelen. Er zijn meer details over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in de buurt van Soest in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen donderdag bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en een vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden zo snel mogelijk gerepatrieerd. En Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Justine Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers en ze liep daarbij een kleine breuk op in haar knieschijf. Voor Gekiere is het al de 2e jaar op rij dat ze door een val het WK moet missen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.

0: Bijbat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bijbat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen, gelijk men in Daramonne zal zeggen.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Lenaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: De tijdloze.
9: Het is 4:00. Goedemiddag.
10: Emma Plasgaard behaalt zilver op het WK zeilen. Onze landgenote Emma Plasgaard heeft op het WK zeilen in Ierland een zilveren medaille behaald in haar klasse, Ilka 6. Ze werd dus net geen wereldkampioene. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het de eerste keer in haar carrière dat ze een zilveren medaille wint op een WK. Eerder werd ze al 2 keer wereldkampioene en pakte ze ook al 2 keer het brons. De jongen van 15 die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding op een provinciale school in Gent is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Gisteren werden 850 leerlingen geëvacueerd na dreigberichten op het online schoolplatform Smart School. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden. Een tweede jongen werd vandaag ook verhoord omdat hij mogelijk ook betrokken was, maar hij kreeg in deze zaak geen maatregelen opgelegd. Het Rode Kruis vraagt om te controleren waar er bij jou in de buurt automatische externe defibrillatoren hangen. Dat zijn draagbare toestellen die je hartritme kunnen analyseren en die wanneer nodig een elektrische shock kunnen toedienen, bijvoorbeeld bij een hartstilstand. In de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 van die toestellen, maar de locatie en bereikbaarheid daarvan is niet altijd zeker. Mensen kunnen dus zeker helpen om die lijst volledig betrouwbaar te maken, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
11: De AED's die nu in de app staan, die zijn niet gevalideerd. Dus we zijn niet 100% zeker dat die er staan of dat die ook publiek toegankelijk zijn of niet publiek toegankelijk zijn. En dat is heel belangrijke informatie. Vandaar dat we de mensen vragen, ga naar een AED in uw buurt, controleer of de AED er hangt en of die publiek beschikbaar is. En dan kan je die daar aanduiden dat het zo is en zo bouwen we een kaart voor heel Vlaanderen.
10: Het is vandaag Wereld Eerste Hulpdag. Er zijn meer details over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in de buurt van Soest in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen donderdag bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en een vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden zo snel mogelijk gerepatrieerd. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog hun tweede groepswedstrijd tegen Servië. Dat is de nummer 1 van de wereld. Het is droog en zonnig bij zo'n 23 graden. Morgen wordt bewolkt met regen en soms felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
8: De tijdloze.
12: Niet

0: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39.99.
9: Kruidvat, steeds verrast.
10: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1983. Deze week reizen we op de tijdloze terug naar het Golden Year 1983. Een jaar waarin Boy George uitgroeit tot een van de meest herkenbare gezichten van de popmuziek. Na Do You Really Want to Hurt Me bewijst Culture Club dat die eerste wereldhit absoluut geen toeval was. Karma Chameleon haalt in een twintigtal landen de top van de hitlijsten. En met Boy George heeft de groep natuurlijk iemand in huis die je onmogelijk over het hoofd kan zien. Zijn looks, zijn charisma en zijn talent voor straffe quotes maken hem tot een van de popsterren van de jaren 80.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1983.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Leenaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
5: Yellow! Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Leontis.
6: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
7: BTW staat voor by the way.
8: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
13: De tijdloze.
14: Het is 5:00. Goedemiddag.
15: De zwaarste rit in de Ronde van Spanje nadert zijn ontknoping. In de wielerronde van Spanje wordt de voorlaatste etappe op dit moment gereden. Olivier de Wilde, hoe doen de Belgen het in deze rit?
16: Wel, onze landgenoten spelen eigenlijk wel een grote rol in deze wedstrijd. En voor de dagzegen ook Wout van Aert, die zat mee in de vlucht van de dag. En die zal het wellicht ook houden tot aan de finish. Die vlucht van de dag namelijk, van Aert niet meer. Hij deed mee in de tussensprints en heeft zo ook zijn puntentrui verzekerd in deze Vuelta. Dat is hem gelukt. Maar hij gaat dus morgen sowieso op het podium staan in Granada. Maar de dagzegen vandaag zou nog wel eens kunnen gaan naar Ramses de Bruyne, de 24-jarige Belg, zit op dit moment op de slotklim met nog twee andere vluchters bij zich. En ja, de winst gaan zij onder zich verdelen. Of het jonge Ramses de Bruyne gaat lukken, dat gaan we binnen 10 kilometer weten. In de achtergrond is er ook nog de strijd om de rode trui. En alle grote namen zitten daar klaar om ook op die slotklim, die belangrijke buitencategorie slotklim, daar nog wel eens een slag te proberen slaan en Rick Mas nog te bedreigen.
15: Dankjewel, Olivier. Voor het eerst is een Oekraïense soldaat overleden die in ons land werd verzorgd voor brandwonden. Dat zegt federaal minister van Defensie Theo Franke. Het lichaam van de dronepiloot is vandaag terug naar Oekraïne gebracht. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangt België, net als veel andere landen, Oekraïense militairen en burgers op die niet in eigen land verzorgd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat ze gespecialiseerde zorg nodig hebben, zoals voor brandwonden. In Hongarije loopt een gerechtelijk onderzoek naar jarenlang kindermisbruik in jeugdinstellingen en weeshuizen. Duizenden kinderen, soms erg jonge kinderen, zijn de afgelopen jaren mishandeld of misbruikt, vertelt Stefan Bos vanuit de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
17: Onderzoekers constateerden honger, lichamelijk en seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing. Hongarije telt ongeveer 23.000 kinderen en jongeren in staatszorg. Zo'n 800 zijn langdurig weg. In 2024 en vorig jaar werd binnen de kinderbescherming ruim 2200 keer aangifte gedaan bij de politie. Het rapport stelt dat ernstige misstanden onder de vorige regering van Viktor Orbán jarenlang werden verzwegen. Premier Peter Magyar trekt €27 miljoen uit voor noodmaatregelen.
15: Ook de Hongaarse kinderbescherming is een intern onderzoek gestart. De Amerikaanse president Donald Trump is in Ierland voor een bezoek van 2 dagen. Trump zei daar tegen enkele Ierse journalisten dat hij een verenigd Ierland zou toejuichen. Nu maakt Noord-Ierland deel uit van het Verenigd Koninkrijk en heb je de Republiek Ierland, lid van de Europese Unie. Trump reist na het officiële gedeelte van zijn reis nog door naar de Ierse westkust, naar zijn eigen golfclub. Daar gaat hij morgen de finale van de Irish Open bijwonen. Onze landgenote Emma Plasgaard heeft op het WK zeilen in Ierland een zilveren medaille behaald in haar klasse LK6. Ze werd dus net geen wereldkampioene. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het de eerste keer in haar carrière dat ze een zilveren medaille wint op een WK. Eerder werd ze al 2 keer wereldkampioene en pakte ze ook al 2 keer brons. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog hun tweede groepswedstrijd tegen Servië. Dat is de nummer 1 van de wereld. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken met lokaal kans op wat lichte regen vannacht bij temperaturen tot 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen en buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
13: De tijdloze.
15: Niet

De Tijdloze live. I need someone to show me just what I feel.

0: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 70.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, ligt je stil neer?
11: Sorry meneer.
13: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
14: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
16: De tijdloze.
17: Niet kapot te krijgen, gelijk dat mijn woord te hem zou zeggen.

0: Ramen, deuren, veranda's.
1: Leenaars Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Code Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 6 uur. Goedenavond.
12: Enric Mas is op weg om voor het eerst een grote wielerronde te winnen. De Spanjaard Mikel Landa heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn landgenoot Enric Mas verdedigde met succes zijn rode leiderstrui. En onze landgenoot Ramses de Bruyne werd knap derde, vertelt Olivier de Wilde van Sporza.
13: De dagzege is dus voor thuisrijder Mikel Landa. Hij moest 11 jaar wachten op zijn tweede ritoverwinning in de Ronde van Spanje. Even leek onze landgenoot Ramses de Bruyne mee te doen voor de dagzege, maar hij moest lossen op de slotklim. De Bruyne is beste Belg op plek 3. Nog te vermelden is dat Wout van Aert zich met tussensprintpunten verzekerde van de puntentrui morgen op het eindpodium in Granada. En ook mogen we, zonder ongelukken morgen, met zekerheid zeggen dat Enric Mas zijn eerste Vuelta-eindzege zal pakken. Hij hield op de extreem zware slotklim stand tegen zijn concurrenten. Roglic en Gal blijven op het podium. Al zal deze Vuelta ook nog even blijven nazinderen als die waarin de grote topfavoriet Tadej Pogacar viel en in de rode trui moest opgeven na 8 ritten.
12: Op het driedaags festival Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant zijn vrijdagavond zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen moesten door die spray verzorgd worden. De lokale politie is een onderzoek gestart en de organisatie heeft voor de rest van het festival extra beveiliging ingeschakeld. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw heeft uitgehaald naar de begrotingsplannen van de federale regering. De topministers van die regering moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Het wordt tijd dat de miljonairs meer gaan bijdragen in plaats van meer belastingen in te voeren, zei Hedebouw op hun jaarlijks festival Manifiesta in Oostende.
14: BTW verhogen van 21% tot 22%, dat gaat €700 per jaar kosten aan de mensen. Accijnzen verhogen op elektriciteit, op gas. Hoe kan men daarmee afkomen in volle elektriciteit en gascrisis op vak van de prijzen. Dus laat ons geld gaan halen waar het is. We hebben berekend vandaag dat verleden jaar de percent rijkste Belgen 22 miljard meer vermogen hadden. Laat ons het geld meer naar daar gaan halen met onze miljonairtax en niet weer het geld gaan halen in de zakken van de mensen.
12: In Amsterdam in Nederland zijn 10.000 mensen samengekomen voor een klimaatmars door de stad. Die mars is georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Die bestaat uit verschillende milieuorganisaties en sociale organisaties. De deelnemers vragen opnieuw meer aandacht voor de klimaatproblemen en ze eisen ook een versnelde overstap naar duurzame energie. In het voetbal heeft Beveren met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de tweede overwinning op een rij en daardoor springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopig 8e plaats in de stand. En Lando Norris heeft in zijn McLaren de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Spanje. De Britse wereldkampioen was op het gloednieuwe circuit in Madrid sneller dan WK-leider Kimi Antonelli en Max Verstappen. De grote prijs wordt morgen om 4 uur gereden. Vanavond krijgen we geleidelijk aan meer wolken met lokaal kans op wat lichte regen vannacht bij temperaturen tot 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen en buien. En lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 21 graden.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze dansen.
15: hele goede avond allemaal. Saturday Night is made for dancing. Zeker met die geweldige platen van DJ 44. Martha Reeves en de Vandellas. Die geweldige Motown classic komt eraan met Nowhere to Run. Two Live Crew met Me So Horny. The Bee Gees, die hoge stemmetjes met You Should Be Dancing. Steely Dan natuurlijk. Maar eerst MGMT. Geniet van Kids.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Colruyt. Laagste prijzen.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: De tijdloze dansant.
4: De tijdloze dansant.
3: De tijdloze.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot. Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: De tijdloze.
3: Het is 7 uur. Goedenavond.
4: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op het driedaags festival Voodoo Village in Grimbergen, Vlaams-Brabant, zijn gisteravond minstens 2 mensen beroofd. Tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond hadden gespoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en hadden verzorging nodig. De lokale politie is een onderzoek gestart. Voor de rest van het festival is extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei er dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever. Maar hij reikt die regering ook de hand.
5: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
4: Anders kampt met interne strubbelingen nadat voormalig partijvoorzitter Egbert Lagaard deze week opstapte als Vlaams fractieleider. Hij voelde zich naar eigen zeggen niet meer gesteund door de partijtop. Voorzitter De Gucht wil die strubbelingen achter zich laten. In het Zuid-Amerikaanse land Chili zijn bij een zware brand in een rusthuis 16 mensen om het leven gekomen. De brand brak gisteravond uit en raakte pas vanmorgen geblust. De slachtoffers zijn allemaal bewoners. 10 mensen konden gered worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de autoriteiten verbleven er 26 mensen. Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan. De Red Dragons, dat zijn onze nationale volleybalmannen, spelen op dit ogenblik op het EK tegen gastland Finland. Het staat er 2-1 voor de Finnen. België won de eerste set, maar daarna verloren onze landgenoten 2 sets op een rij. De 4e set loopt op zijn einde en het gaat momenteel gelijk op. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaard aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 1-0 voor Westerlo. Eerder vandaag won Beveren met 2-0 van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de 2e overwinning op een rij. En daar was middenvelder Siebe de Waale heel blij mee.
6: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we 3 punten hebben gehaald vandaag. En dat we gewoon onze goede flow proberen door te zetten. Vorige week gewonnen, deze week terug. Vooral thuis, als je nu kijkt met de supporters, is fantastisch. Fantastisch gevoel.
4: Dankzij deze zege springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopige 8e plaats in de stand. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met periodes van regen of buien. Eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen of een lokale bui. En temperaturen tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is
2: De Tijdloze.

0: smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze dansant.
3: De tijdloze dansant.
2: De tijdloze.
4: Hey girls. Hey boys. Superstar DJs.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De politie is een onderzoek gestart na een incident met een irriterende spray op Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant. Gisteravond zijn daar zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders met een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten verzorgd worden. De organisatie van het festival heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever, maar hij reikt de regering ook de hand.
3: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
2: Zo'n 1900 cafés in Vlaanderen vragen vandaag aandacht voor hun sector met de allereerste cafédag. Het aantal cafés daalt al jaren. Met de actie willen ze daar aandacht voor vragen, want cafés hebben een belangrijke rol als ontmoetingsplaats, klinkt het. We mogen trots zijn op onze cafécultuur, maar de horeca is wel duur geworden, zegt Gent's nachtburgemeester Edmond Kokuit.
4: Het nachtleven is ijzersterk hier in ons land. De bruine café. Op café gaan is niet meer zo goedkoop gelijk in tijd. Op restaurant gaan ook niet meer. Dat is een van de grote problemen.
2: Op het EK volleybal voor mannen hebben de Red Dragons hun 2e groepswedstrijd verloren tegen gastland Finland. In een spannende 5-setter verloren onze nationale volleybalmannen de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag speelt ons land zijn 3e groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaard aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 3-2 voor Westerlo. En zeilster Emma Plasgaard is blij met haar zilvermedaille op het WK zeilen in Ierland. Ze was de op 1 na beste in de Ilka 6 klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen, maar toch was ze tevreden.
5: Ik ben zeker heel blij met het resultaat. Ik denk als je een WK-medaille kan pakken, dat is altijd gewoon supergoed. Ben ik een klein beetje ontgoocheld? Natuurlijk, ja. Het tweede is, zoals sommige mensen zullen zeggen, de eerste loser. Maar ik denk dat de Amerikaanse die gewonnen heeft ook wel echt de betere week gezeild heeft. En ik was niet de beste, dus voilà. Ik mag naar huis met een zilveren medaille, wat toch ook supermooi is.
2: Plasgaard werd eerder al 2 keer wereldkampioen en ze pakte ook al 2 keer het brons. Vanavond en vannacht bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op een airshow in Hechtel-Exer in Limburg is vanavond brand uitgebroken. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen heeft vuur gevat door vuurwerk. Organisator Jury Mombers legt uit wat er is gebeurd.
3: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk, dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone, zoals we zeggen. Dat is weg van het publiek en de brandweer is momenteel bezig om in die zone de brand onder controle proberen te krijgen.
2: Het evenement is stilgelegd. Het is nog onduidelijk of het morgen kan hervatten. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Buustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn. Het vuur is intussen wel onder controle. Rond deze tijd maakte Canadese superster Céline Dion haar lang verwachte comeback in Parijs met een reeks van 26 concerten. Dion moest enkele jaren geleden haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen. De fans in Parijs komen van overal en ze kunnen niet wachten om Dion opnieuw te zien optreden. Het is misschien onze enige kans, zeggen ze.
4: Un rêve. Pleurer.
5: Voir Céline.
4: Voir Céline chanter.
5: Peut-être une dernière chance qu'on ait de la voir. Donc
6: Mijn dochter is vernoemd naar haar. Ik ben super fan. Helemaal vanuit Groningen zijn we naar Parijs.
7: We all came from New York. As soon as we heard she was performing, we said we will go there.
8: She wouldn't do it unless she knows that she could do it. She's ready.
9: Je cherchais ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes dents.
2: De fans hebben er dus vertrouwen in dat Dion het zal aankunnen. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun tweede groepswedstrijd verloren van gastland Finland. In een spannende vijfzetter verloren de Red Dragons de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag volgt de derde groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaard. Voor Westerlo is het de tweede zegen op een rij. Ook Westerlo-verdediger Amando Lapage kon scoren.
10: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk je dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een hele sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
2: Westerlo springt zo naar de 13e plaats in het klassement met 7 punten. Standaard staat 6e met 11 punten. En er zijn nog 2 wedstrijden aan de gang. Na ongeveer een kwartier voetballen in Union tegen Lommel staat het 2-0 voor Union. In OHA Leuven tegen Cercle Brugge staat het nog 0-0. Vanavond en vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien en die kunnen in intens zijn, mogelijk ook met onweer. Maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op een airshow in Hechtel, Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, had vuur gevat door vuurwerk, zegt organisator Jurie Mombers.
3: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone, zoals we zeggen.
2: De vliegshow werd stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Wustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn en ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is wel onder controle. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen gisteravond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Nog in Frankrijk, in de hoofdstad Parijs, maakte Canadese superster Céline Dion vanavond haar langverwachte comeback. Ze geeft er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze helemaal terug. En dat is goed te merken in de straten van Parijs, vertelt collega Gianni Palink die daar is.
4: Het metrostation hier vlakbij is tijdelijk herdoopt tot de metrostation Céline. Je hebt die taferelen aan haar hotel. Ja, ze wordt hier op handen gedragen. Haar naam wordt gescandeerd. Haar liedjes worden gezongen. Het is inderdaad Céline Dion gekte hier. Fans hebben hier soms, en ze zijn met vele duizenden de fans. Ja, sommigen hebben honderden euro's neergeteld voor tickets. En ze komen van overal in de wereld.
2: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur May El Touki heeft de Gouden Leeuw gekregen op het Filmfestival van Venetië. Dat is de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstbode die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. Een rol voor de Deense actrice Mathilde Arcel, die daarvoor ook de prijs voor beste actrice kreeg. De prijs voor beste acteur ging naar de Amerikaanse acteur John Malkovich voor zijn rol van cynische CIA-agent in Wild Horse 9. In het voetbal worden op dit moment 2 wedstrijden gespeeld. Ruim een half uur voor afluiten staat Union 2-0 voor tegen Lommel. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Cercle Brugge staat het 1-0 voor OHL. En eerder vanavond heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaard. Een van de doelpunten voor Westerlo was van verdediger Amando Lapage.
5: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk ik dat we hebben getoond dat we 1 ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een hele sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
2: Op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun 2e groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld, Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale dankzij hun zege tegen Zwitserland eerder vandaag. Die kwartfinale is morgen tegen wereldkampioen Letland. En de Belgische hockeymannen hebben hun 2e groepswedstrijd op het EK verloren van gastland Finland. Maandag volgt alweer de 3e groepswedstrijd tegen Estland is dat. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. Minima tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. Die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer. En maxima tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Hechtel Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen door vuurwerk. Dat vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren een drietal brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Juri Moppers.
3: Dat soort activiteiten worden altijd gecoördineerd met de overheden. Daar wordt grondig over afgestemd en wordt ook gekeken met de nodige diensten en brandweerautoriteiten of het inderdaad verantwoord is om zulk een evenement te doen. Die afspraken hebben en die controles hebben we gedaan. En daar hebben we ook een groen licht voor gekregen om de show te voeren zoals we die gevoerd hebben.
2: De vliegshow werd wel stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. In New York wordt vannacht de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
4: Wel voorlopig uitstekende situatie voor Arina Sabalenka niet, maar wel voor Jelena Rybakina, want die heeft de openingsset gewonnen met 6-4 tegen Sabalenka. Ze is gewoon de betere speelster. Ze slaagt erin om haar fouten onder controle te houden. Die voorhand van Rybakina, die service, die draait uitstekend. En daardoor staat Sabalenka telkens zeer snel onder druk bij 2-1. Had ze al een breekkans kunnen wegwerken, Sabalenka, dat lukte in haar volgende spelletje niet meer. En toen was er de break voor de Kazachse. Die hield ze overeind en dan is er net bij haar tweede setpunt het goede en 6-4 voor Rybakina.
2: Dankjewel, Glenn. En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
5: Het werd een makkelijke zege voor Union dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel, dat pas weer werk bood toen bij Union de focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. 4e overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
2: Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die intens kunnen zijn, mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tweede avond op rij is er een drone over Brussels Airport, bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Vandaag werd die drone ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drones het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen daar. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal rechtse partij doet het erg goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft zo net de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. En dan zijn we bij het tennis. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. Een verslag krijg je van Glenn Martens.
1: Elena Rybakina raakte tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde in New York, maar begon wel uitstekend aan haar eerste US Open finale. Ze was dominant op haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend een tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka het hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar tweede wedstrijdpunt met een ace. Na Wimbledon in 2022 en de Australian Open eerder dit jaar ontbreekt enkel Roland Garros nog op haar erelijst. Maandag wordt ze ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.
0: En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met die prestatie.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. Maar Gent speelt straks nog tegen Genk. En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden ook nog 1-1 gelijk gisteravond. Het is vannacht bewolkt, vooral in het noorden nog kans op wat regen en minimaal rond 18 graden. Overdag zal het bewolkt zijn met ook regen en fikse buien. Mogelijk ook onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.